0: Ja, dit was een mix van een aantal tracks van het Project Mooncycle label. Wat gewoon www.projectmooncycle.com is.
1: Geweldige mix dit.
0: We hebben geluisterd naar een artiest, een nieuwe artiest van het label. Die heet KRTS. Of misschien spreek je het uit als Kruts. Het is altijd moeilijk van het album Hold On. Dat hij op dat label uitbrengt. Pavel Dovgal, dat is een Russische meneer, elektronische programmeur.
1: Dat was de tweede die we hoorden?
0: De vierde. Nou, dat moeten de luisteraars zelf maar een beetje uitzoeken. Deze meneer komt uit Vladivostok, vind ik ook wel heel bijzonder. Dus het is heel internationaal ook. En Mike Gao, dat is weer iemand die uit die LA-hoek komt, zeg maar, waar Toki Monsta en Flying Lotus, die nieuwe scene, zeg maar.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat waren de tracks van deze mixtape.
1: We zijn inmiddels bijna bij het einde van het programma gekomen van Jazz Not Jazz. Wil je ons nog een keer beluisteren, dan hebben we tegenwoordig een eigen website. En dat is jazznotjazzradio.nl. Daar kan je in de carousel alle uitzendingen die er geweest zijn beluisteren. Of je kan naar het knopje uitzending gemist en dan kan je de uitzending beluisteren die je nog zou willen beluisteren. Je kan ons ook e-mailen en dat is dan info@jazznotjazzradio.nl. Voor vragen, verzoekjes of op andere obscuriteiten. Volgende week dinsdagavond zijn we er weer. We gaan een laatste track draaien. En dat is van een hele aparte meneer. Die heet David Newman. En zijn artiestennaam is Autistici. Hij heeft een plaat gemaakt. Dat dit jaar uitgekomen is. Dus vers van de pers. Amplified Presence. En de track die we gaan draaien. Die heet Slow Fluency.

Dit is de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond The Champ, de eerste aflevering in een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith.

U hoorde Jimmy Smith met The Champ, een compositie van Dizzy Gillespie. Op gitaar Thornel Swartz, op drums Donald Bailey. Deze eerste aflevering van Over Jimmy Smith is geheel gewijd aan zijn opnames voor Blue Note. The Champ verscheen in 1956 op Smith's tweede LP, A New Sound, A New Star, Volume 2. Jimmy Smith is geboren in 1925 in Norristown, Pennsylvania, en overleden in 2005. Smith is zonder twijfel de populairste jazzorganist aller tijden. Hij speelde vanaf jonge leeftijd piano en werd begin jaren 50 gegrepen door pionier Wild Bill Davis. In 1955 rolden de eerste B3-orgels uit de fabriek van uitvinder Lawrence Hammond. Jimmy Smith was verkocht. Hij spendeerde dag en nacht aan experimenteren met de nieuwe mogelijkheden van het door toonwielen aangedreven orgel. Zijn opkomst was spectaculair. Smith was een virtuoos die als geen ander lange, stuwende bebop en blueslijnen wist te combineren met de gospelsound van het Hammond-orgel. In 1955 zag Alfred Lion, baas van het Blue Note-label, Smith optreden in Philadelphia. Hij bood hem meteen een contract aan. Blue Note gaf tussen 1956 en 1963 20 albums uit van Smith. En ook zijn er na zijn afscheid van het label nog een dozijn sessies op plaat verschenen. In het volgende blok draaien wij voor u eerst Well, You Needn't. Smith's versie van de Thelonious Monk-compositie staat op het album The Incredible Jimmy Smith at the Organ uit 1956. Op gitaar wederom Smith's oorspronkelijke ritmesectie, bestaande uit gitarist Thornel Swartz en drummer Donald Bailey. Daarna Zing Went the Strings of My Heart. Een verrassende keuze van Smith, die het Broadway-lied, vooral bekend van Judy Garland, behendig in een uptempo bopjasje steekt. Op gitaar Eddie McFadden, op drums Art Blakey. Ten slotte nogmaals een interpretatie van Thelonious Monk. Round About Midnight verscheen op de LP Jimmy Smith Trio Plus LD. Het album met alt-saxofonist Lou Donaldson verscheen in 1957 exclusief in Japan. Donaldson doet overigens op deze ballad niet mee. Maar niet getreurd, u gaat later in de uitzending nog van meneer Donaldson horen. Op gitaar Eddie McFadden, drums Donald Bailey.

Je hoorde Jimmy Smith met Well, You Needn't. Zing went the strings of my heart and round about midnight. We gaan verder met The Sermon. De compositie van Jimmy Smith staat op het gelijknamige album uit 1958. The Sermon is een vrij eenvoudige bluesmelodie met een leuke twist en duurt een slordige 20 minuten. Het is in grote mate te danken aan de onverstoorbare shuffle van drummer Art Blakey dat het energieniveau constant hoog blijft. En Smith inspireert de solisten danig met rake akkoorden en pittige signalen. Smith bijt de spits af. Hij speelt met beleid en logica en varieert met een constante stroom ideeën op de melodie. Dit doet enigszins denken aan Count Basie. Aan de andere kant heeft zijn soepele spel veel weg van blazers. Na de solo van gitarist Kenny Burrell volgen achtereenvolgens tenorsaxofonist Tina Brooks, trompetist Lee Morgan en altsaxofonist Lou Donaldson. Morgan en Donaldson wisten wel raad met de blues. De verrassing is echter Tina Brooks. De dan onbekende saxofonist geeft zijn visitekaartje af met een origineel verhaaltje dat de liefhebbers van gearriveerd hardbop muzikanten als Hank Mobley en Junior Cook ongetwijfeld bekoorden. Ten slotte eindigen de heren de sermon met een shout chorus.

0: Ja, je hoorde eerst Villa-Lobos, Ricardo Villa-Lobos met Reblob van het album Re-ECM. En daarna hoorden jullie een track van Memotone. Dat is een Engelse instrumentalist, multi-instrumentalist. Hij speelt echt elk instrument wat je maar kan bedenken. Is dat om gaan zetten in elektronische muziek. Hij heet William Yates en de track heette Small Good Things van Memotone.
1: Helemaal te gek, Memotone. Gaan we checken. Ik heb een leuke track gevonden van een project dat heet de Nels Klein Singers. Dat is eigenlijk een trio rondom Nels Klein. Gitaar, stem, effecten met Scott Amendola en Devin Hoff. Ze hebben inmiddels al het vierde album gemaakt. En het is een heel leuk project. Ze zijn 3 dagen de studio ingegaan en daar is een heel bijzonder album uitgekomen. Daar gaan we 1 track van draaien. Dat album heet Initiate en de track die we gaan draaien heet Into It.

0: De Nels Klein Project van het album Initiate. Wat een space muziek. 3 dagen zijn deze Amerikanen in de studio gegaan, hebben dat helemaal gedocumenteerd. En er is onder andere deze track uitgekomen.
1: Ja, Toki Monsta, daar hebben we het al vaak over gehad. Een hele charmante dame uit L.A. die elektronische muziek maakt à la Flying Lotus. Heeft een nieuwe EP uit. De EP heet Cosmic Intoxication. En ik wil daar de volgende track van draaien. Doing It My Way.

0: Toki Monsta was dit. Doing It My Way van Cosmic Intoxication. Haar nieuwste EP.
1: Super. Het uur zit er alweer bijna op. Jazz Not Jazz Radio. Het wordt samengesteld met, in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. En dat is een blad waarin onder andere het Jazz Not Jazz staat. Het is een lijst van een stuk of 20 medewerkers. Dat zijn programmeurs of recensisten zoals Guus Hooghaerts. Frank Bolder van North Sea Jazz, Phil Hornman van Wicked Jazz. Daar een hele lijst van belangrijke mensen die al op zoek gaan altijd naar leuke platen die op de rand liggen van jazz met soul, singer-songwriter, funk, electro en andere stijlen. Ga hem checken, de Jazz Not Jazz. Jazz Not Jazz Radio kan je tegenwoordig ook beluisteren op onze nieuwe website. Dat is www.jazznotjazzradio.nl. Daar kan je oude uitzendingen beluisteren, uitzending gemist, de jazzagenda en nog veel meer. Wil je reageren per e-mail, dan kan je dat doen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag zijn we er weer van 11 tot 12. Op de concertzender.nl kan je ook nog meer bekijken wat er allemaal te doen is. Presentatie Ruben van Roon en Wieboud Beurkens. Ruben, wat is de laatste track die je voor ons in petto hebt?
0: De laatste track is van Glenn Astro op het label Circle Tree Records. Love is Dead.

Welkom op de Concertzender bij het programma Groove and Grease. Het programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vanavond The Champ, de tweede aflevering in een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith.

U hoorde de virtuoos op het Hammond-orgel Jimmy Smith met het nummer Sister Rebecca. Net als in de eerste aflevering van Groove and Grease over Jimmy Smith laten wij studio-opnames horen op het Blue Note label. Smith, geboren in 1925 in Norristown, Pennsylvania en overleden in 2005, was de bestseller van dit illustere Blue Note label. Sister Rebecca is opgenomen in 1960, maar verscheen pas op het album Open House in 1968. Naast Smith's vaste kern, bestaande uit gitarist Quinton Warren en drummer Donald Bailey, speelde een hoogwaardig drietal mee, namelijk Blue Mitchell op trompet, Ike Quebec op tenorsaxofoon en Jackie McLean op altsaxofoon. Nu gaan we luisteren naar Midnight Special. En dat is Smith's grote jukebox-hit uit zijn periode bij Blue Note. Midnight Special, een mid-tempo blues, ging meer dan 100.000 keer over de toonbank. En dat was voor een zwarte soul jazz artiest ongekend. U hoort Stanley Turrentine op tenorsaxofoon, Kenny Burrell op gitaar en Donald Bailey op drums. En na Midnight Special laten we u Back at the Chicken Shack horen. En dat is opgenomen tijdens dezelfde sessie in 1960 en uitgegeven in 1963. Back at the Chicken Shack was een succesvolle opvolger van Midnight Special. Menig hedendaags organ combo heeft deze Jimmy Smith klassieker op haar repertoire staan. Wederom hoort u naast Smith zelf Stanley Turrentine, Kenny Burrell en Donald Bailey.

Organist Jimmy Smith was dat met zijn hits Midnight Special en Back at the Chicken Shack. Om Smith voortdurend onder de aandacht bij het publiek te houden, bedacht het label een aantal themaplaten. Smith was fan van Fats Waller. En deze invloedrijke pianist en componist maakte een reeks gospelnummers voor op het orgel. En u hoort hier Smith's versie van Lulu's Back in Town. Het kwam uit op het album Plays Fats Waller in 1962. En het album was opgenomen door de legendarische geluidstechnicus van Blue Note, Rudy van Gelder. Of ze zullen wel Rudy van Gelder gezegd hebben. Daarna op gitaar, op het nummer hoort u ook Quinton Warren op gitaar en op drums Donald Bailey. Daarna I'm Moving On van de gelijknamige plaat uit 1967. Deze plaat is geïnspireerd op country muziek en is opgenomen in 1963. Op gitaar Grant Green, op drums Donald Bailey.

hoorde organist Jimmy Smith met de nummers Lulu's Back in Town en I'm Moving On. We gaan verder nu met Pork Chop van het album Rocking the Boat uit 1963. Het is een slow blues tune van alt-saxofonist Lou Donaldson. Donaldson, regelmatig sideman op Smith's Blue Note platen, is ook bij deze sessie aanwezig. Het is verhelderend om soul jazz niet alleen als een muzikaal genre te zien, maar te beschouwen als een cultureel fenomeen. De muziek fungeerde als onderdeel en aanjager van de zwarte cultuur. De muziekkennis en muzieksmaak van de zwarte bevolking in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw was uitgesproken. En na een dag hard werken in de fabriek of aan het spoor wilde men de bloemetjes buiten zetten in bars en clubs. En daar wachten op klanten het nodige smeuïge soulfood. Dus een titel als Porkchop is dan ook volstrekt logisch. Na Porkchop hoort u A Prayer Meeting. Dat is ook logisch, want vrijwel zonder uitzondering had elke zwarte muzikant, als wel soul jazz liefhebber, roots in de kerk. En die roots zijn te horen in de muziek en de zwarte luisteraar herkent ze feilloos. Prayer Meeting verscheen op het gelijknamige album, ook in 1963. En het was Smith's laatste sessie voor Blue Note in de jaren 60. Op Prayer Meeting hoort u ook Stanley Turrentine op tenor sax, Quinton Warren op gitaar en Donald Bailey op drums.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond The Champ, de derde aflevering in een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith. En deze aflevering is geheel gewijd aan live opnames van Smith. De optredens van Smith deden in 1955 veel stof opwaaien. De organist werd meteen gecontracteerd door Blue Note. Het label gaf in 1956 invloedrijke live albums uit van Art Blakey en The Jazz Messengers en Kenny Dorham. De live platen op Blue Note van Jimmy Smith passen naadloos in dat rijtje. Smith's experimenten met de sound van het orgel, zijn stijl van single note lijnen en ondersteuning van de baslijnen op het keyboard met de voetpedalen kwam live bijzonder goed uit de verf. Dat is mede te danken aan opnametechnicus Rudy Van Gelder. Hij slaagt erin de Hammond-machine met haar verschillende frequenties en bombastische aard helder en energiek te transporteren van club naar tape. U hoort eerst Smith's versie van Sweet Georgia Brown. Het verscheen in 1956 op Live at Club Baby Grand. Op gitaar Thornell Swartz, op drums Donald Bailey. Voor zijn rol in de ontwikkeling van moderne orgeljazz verdient ook Thornell Swartz aandacht. Zijn stuwende begeleiding is essentieel voor het artistieke succes van uitvoeringen als Sweet Georgia Brown. En bovendien speelde Swartz na zijn periode bij Smith bij een aantal andere Hammond-grootheden, zoals Johnny Hammond Smith, Jimmy McGriff en Larry Young. Als laatste in dit blok hoort u Slightly Monkish. De compositie van Jimmy Smith verscheen op Grooving at Small's Paradise in 1957. En de titel refereert vanzelfsprekend naar Thelonious Monk. De compositie doet qua ritme en timing inderdaad denken aan het werk van Monk. Op gitaar Eddie McFadden en op drums Donald Bailey.

We hoorden Jimmy Smith met Sweet Georgia Brown en Slightly Monkish. We gaan verder met I Got a Woman uit 1964. De rhythm and blues hit van Ray Charles was al eerder met succes uitgevoerd door de tovenaarsleerling van Smith, Jimmy McGriff. Het intro van Smith laat er geen misverstand over verstaan. Dit is blues puur zang. Op gitaar Quinton Warren en op drums Billy Hart. Daarna hoort u Mac the Knife live in Hamburg 1965. En Smith had al een populaire studioversie opgenomen. Zowel in de studio als live grijpt Smith terug naar een ouder orkestraal geluid dat doet denken aan zijn voorvader Wild Bill Davis. Op gitaar en drums wederom Quinton Warren en Billy Hart. En tenslotte hoort u in dit blokje The Boss, de samenwerking van Smith met gitarist George Benson. Het verscheen op de gelijknamige LP op Verve in 1968, live opgenomen in Atlanta, Georgia. De loopbaan van Benson begon in 1963 bij organist Jack McDuff. En in 1965 was hij deel van de groep van organist Lonnie Smith. Het lot moest de nieuwe gitaarster toch eigenlijk eens linken aan de vader van moderne orgeljazz, Jimmy Smith. En zo geschiedde. Op drums tevens Donald Bailey.

U hoorde Jimmy Smith met I Got a Woman, Mac the Knife and the Boss. In dit laatste blok eerst Zack Shooting His Arrow. Het verscheen op het album Root Down op Verve in 1972. Het is Smiths best gewaardeerde funk jazzplaat. De titelsong is gesampled door de hiphopgroep The Beastie Boys voor hun gelijknamige hit Root Down. Het optreden van Smith vond plaats in de Bombay Bicycle Club in Los Angeles. Je hoort Arthur Adams op gitaar, Wilton Felder, de saxofonist van de Crusaders, op basgitaar, Buck Clark op percussie en Paul Humphrey op drums. En we eindigen de uitzending met You'll See. In 1981 speelden Smith en saxofonist Eddie Harris live in de Keystone Corner in San Francisco. Het optreden is vastgelegd op het album All the Way. En Smith en Harris gaan inderdaad all the way. De Amerikaanse saxofonist Eric Alexander noemde de solo van Eddie Harris in een interview met Flophouse Magazine een van de beste solo's in een blues in F aller tijden. Op drums, tevens Kenny Dixon.

0: track heet Balloons, Little Things, al uit 2003. Past een beetje bij Lavaloo, denk ik, als een soort singer-songwriter, maar dan net iets meer flirten met jazz en net een andere kant op.
1: Ja, en veel elektronica ook.
0: Veel elektronica gebruikt ook de volgende artiest die we eigenlijk stiekem al heel veel draaien als backgrounds. Misschien wel omdat ik weg van hem ben. En dat is een New Yorkse gast en die is heel erg underground. Maar misschien door dit programma kunnen wij een heel klein beetje meehelpen om hem wat meer aan de bovenkant te laten bubbelen. Track heet Arthur's Birds en de artiest heet Teeps.

0: Het uur Jazz Not Jazz Radio zit er weer op. Je kan ons beluisteren op de concertzender.nl, 11 uur 's avonds op de dinsdag. Maar ook bij Uitzending Gemist kan je ook oudere uitzendingen beluisteren. Bedankt Jeff Arias als zijnde mijn tafelheer. Ik had begrepen dat je nog een nieuwsitem had over Pat Metheny. Vertel.
1: Ik had een artikel gelezen op internet, www.jazzoasis.com, waarin Pat Metheny zijn beklag doet over Kenny G, de befaamde saxofonist. Kenny G had een sample gebruikt van Louis Armstrong, What a Wonderful World, en had daar echt zoiets ergs van gemaakt dat Pat had gezegd van nee, er zijn echt limits, tot hier niet verder. Vanaf nu boycott hij Kenny G en hij roept iedereen op om hem zoveel mogelijk te dissen. Dus
0: wat jammer.
1: Bij deze.
0: We wilden net afsluiten met Kenny G. Gaan we niet doen. Laatste track wordt Antibalas. Heb je meegenomen? De track heet Hello. Enjoy, tot volgende week.
1: Hoi.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond The Champ, de vierde aflevering in een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith. Deze aflevering is gewijd aan opnames van Jimmy Smith op het Verve label. In 1962 kwam aan het contract van Smith met het Blue Note label een eind. Hij tekende bij Verve, waar Smith een aanzienlijk hogere gage kreeg. Onder supervisie van producer Creed Taylor rees de ster van Smith, die nu niet alleen gekleurd, maar ook blank publiek aanboorde. Taylor zorgde ervoor dat elk album een aansprekelijk populair lied bevatte. De bredere oriëntatie van Taylor had tot gevolg dat de scherpe randjes iets wat van Smiths stijl geschaafd werden. De blues roots van Smith zijn allemaal aanwezig, maar meedogenloze pop werd schaars. Bijna zonder uitzondering verkochten die bijbehorende singles goed. Populaire plaatjes van Smith waren bijvoorbeeld Hobo Flats, Who's Afraid of Virginia Woolf en Got My Mojo Working. Deze avond hoort u voornamelijk andere interessante tunes van die albums. Oliver Nelson arrangeerde een groot deel van Smith's platen op Verve en gebruikte voor de grote ensembles de crème de la crème van de toenmalige jazz scene in New York. De vaste kern van Smith's platen op Verve tijdens de jaren 62 tot en met 66 bestonden uit saxofonisten Phil Woods en Jerome Richardson, gitarist Kenny Burrell, trompetisten Clark Terry en Joe Newman, bassisten George Duvivier en Richard Davis en drummer Grady Tate. We beginnen met A Walk on the Wild Side. Het staat op het album Bashing uit 1962 en dat was Smith's eerste album voor Verve. De plaat is duidelijk een overgang van Blue Note naar Verve. Kant A bestaat uit big band opnames, kant B uit het welbekende trio format. Op Walk on the Wild Side hoort u onder andere drummer Ed Shaughnessy. Daarna The Preacher. Jimmy Smith begon in 1956 zijn loopbaan bij Blue Note, onder andere met de gospelgetinte hardbop klassieker. En het was een hit van pianist Horace Silver. En voor het Verve label was The Preacher in een nieuwe jas gestoken. U hoort onder andere Al Cohn en Zoot Sims op tenorsaxofoon. The Preacher verscheen in 1963 op het album Hobo Flats.

Jimmy Smith met Walk on the Wild Side en The Preacher. We gaan verder met Slaughter on 10th Avenue van het album Who's Afraid of Virginia Woolf uit 1964. Oliver Nelson gebruikte klassieke elementen voor het intro. Daarna The Cat van het gelijknamige album uit 1964. Het is een van de meest geslaagde knallers uit de Verve-discografie van Smith. Als laatste in dit blok Smith's vertolking van Gloomy Sunday. De ballad is vooral bekend van Billie Holiday. Het verscheen op het album Monster uit 1965. Het album is deels gevuld met filmthema's. Critici beoordeelden het album als overgeproduceerd. Intussen reikt het album wel tot nummer 5 op de Rhythm and Blues albumcharts van Billboard.

Dat was Gloomy Sunday met daarvoor The Cat en daarvoor Slaughter on 10th Avenue van Jimmy Smith. We gaan verder met Sea Jam Blues. Smith's uitvoering van Duke Ellington's compositie verscheen op het album Got My Mojo Working uit 1966. Daarna Blues and the Abstract Truth van het album Hoochie Coochie Man uit 1966. En tussen blues en R&B tunes als Hoochie Coochie Man, High Heel Sneakers en One Mint Julep verstopte Oliver Nelson zijn eigen compositie van zijn gelijknamige iconische album Blues and the Abstract Truth uit 1961. Die versie is moeilijk te overtreffen, maar Smith en Nelson doen een goede poging met hun grote ensemble, waar onder andere trombonist Melba Liston en trompetist Ernie Royal ook deel van uitmaken. Vervolgens Peter's Theme van het album Peter and the Wolf, wederom uit 1966. En verder van zijn roots is Smith nooit afgedwaald. Dit album van Smith is gebaseerd op het bekende stuk van Sergei Prokofjev. Peter's Theme is een korte, maar krachtige blues tune. U hoort onder andere Richard Williams en Snooky Young op trompet, Tim McIntosh op trombone, Willie Ruff op Franse hoorn en Barry Galbraith op gitaar.

Je hoorde Jimmy Smith met Seagem Blues, Blues and the Abstract Truth en Peter's Theme. In het laatste blok de samenwerking van Jimmy Smith met gitarist Wes Montgomery. Ze maakten in 1966 twee zeer geliefde platen op Verve, Jimmy and Wes en The Dynamite Duo en Further Adventures of Jimmy and Wes. Van de eerste plaat draaien wij Down by the Riverside en van de tweede plaat hoort u Mellow Mood. Beide albums maken gebruik van Smith's vaste kern, waaronder Phil Woods, Clark Terry, Melba Liston, Richard Davis en Grady Tate.

0: Ja, dit was Alpha Noto en Ryuichi Sakamoto van een album Summons, nog steeds niet uit te spreken. Micron 3 en Pioneer. Ook hele gekke tekens die erachter staan, die je eigenlijk moet lezen en niet kan uitspreken. Een waanzinnig nieuw space-album, electro-album van deze twee giganten, zeg maar.
1: Electro-space. Dit zit ook een beetje in het verlengde van het album dat ze een paar keer gedraaid hebben van Bugge en Hendrik Schwartz, hè?
0: Ja, maar hun vorige album is denk ik uit, ik denk 2000, 2001 of zo. En die is ook al helemaal in deze stijl. Dus dit is echt iets wat zij al...
1: al langer doen.
0: Jaren doen, zeg maar.
1: Gaaf.
0: Ja, zeker heel erg gaaf. Nou, ik wil toch nog even één track draaien nog van die plaat van Stefano Battaglia.
1: Waar we mee begonnen.
0: En die heet Anna Gore.

0: Ja, Stefano Battaglia Trio, op ICM uitgebracht. Het album heet The River of Anidare. En deze compositie heette Anagor zelfs. We gaan nu door, denk ik, met wat nieuwe elektronische muziek. Ik heb het al eens gehad over de Project Mooncycle label uit Berlijn. Dat is zeg maar het wat leeft er in Berlijn. En dat is nogal een hippe stad, zeg maar. Zeker
1: wat is los in Berlijn?
0: Op elektronisch gebied. En ze hebben weer een nieuwe artiest getekend. Die heet Long Arm. En die heeft net een nieuw album uitgebracht, Organic. En daar wil ik de titeltrack Organic van draaien.

0: Dit was Long Arm van het album Organic. De track heette Organic en we hebben daarna nog een track gedraaid die heet The Ashes. Een fantastische nieuwe artiest uit Rusland komt deze wederom. Er zijn veel artiesten daar getekend uit Rusland. Het is ook leuk dat je daar hoort dat daar de hele elektronische scene ook behoorlijk hip bezig is, ja, zeg maar. Ik wil nu doorgaan met, of wij willen nu doorgaan met een track van Finn Peters. Die hebben we al eens een keer gedraaid.
1: Vorige week.
0: Ja. Engelse saxofonist, fluitist, maar die is ook bezig met plak- en knipwerk. Laat het zomaar stellen. er is weer een nieuwe EP van uit. En de track die wij gaan draaien is Ankh Loon.

0: Ja, dit was Finn Peters van zijn nieuwe EP. De track heette Angloom. Het is vooral op deze EP staan remixes van de EP die wij vorige keer draaiden. Yellow and Purple.
1: Mooi, heel mooi. Ja.
0: Ja. Gekke man die je goed in de gaten moet houden. Die maakt veel goede muziek.
1: Finn Peters. We maken een sprongetje naar Nederland. Daar is een jonge producer aan het werk. Die heet James Zoo. Hij heeft onlangs op Noorderslag heel veel succes geoogst met zijn laptop act. Hij is een producer die vooral in het knip-en-plakwerk heel goed is. Gespecialiseerd, zou je kunnen zeggen, is hij in Hermeta Pascal. Want daar gaat hij een album over maken dat bij Kindred Spirits uitkomt. En de voorloper daarvan is op 10 inch verschenen onlangs een album van James Zoo. En dat is een ode aan Hermeta Pascal.

0: Dit was de nieuwe James Zoo. Er komt binnenkort een 10-inch album aan. Gaat verschijnen op Kindred Spirits. En dat wordt opgevolgd nog een keer door een heel album met alleen maar dit soort knip- en plakwerk. En het is een hele interessante gast om in de gaten te houden.
1: Ja, heel erg in de sfeer van Hermeto toch gedacht ook. Die was een soort al Braziliaans aan het knippen en plakken.
0: Ja.
1: Wat mij heel interessant leek, was een artiest die ik zag staan in de Jazz Not Jazz-lijst van de Jazz in zijn blad van dit afgelopen januari, februari is dat, geloof ik. Die artiest heette Tycho. Het is een Engelsman. Hij werd in het blad vergeleken met James Blake. Dus het leek mij wel leuk om dit uit te checken. Het is iets meer, iets meer poppy en retro jaren 80 dan James Blake. Maar ik heb toch een hele te gekke track ervan gevonden, van het album Dive. En het is de titeltrack en het heet Dive. Run!

U hoorde Jimmy Smith met Mercy, Mercy, Mercy, Burning Spear, Groove Drops en Absolutely Funky. Vanaf midden jaren 70 taande de interesse voor orgeljazz en het Hammondorgel. De synthesizer had intussen in de muziekindustrie de voorkeur gekregen. Maar begin jaren 90 beleefde het Hammondorgel een comeback. Smith werkte succesvol samen met zijn talentvolle protégé Joey DeFrancesco en jonge sterren als Roy Hargrove, Nicholas Payton en Christian McBride. Zijn laatste album was Dotcom Blues uit 2001. Van dat album draaien we voor u het titelnummer Dotcom Blues. Jimmy Smith overleed in 2005.

0: Jimmy Smith met Absolutely Funky. U luisterde naar de vijfde en laatste aflevering van The Champ, een serie over organist Jimmy Smith. Dit was het programma over soul jazz, getiteld Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden.
1: Voor de concertzender samengesteld door Ken Vos.
2: Dit is de Concertzender. Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de concertzender in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. Presenteren Wiebau Burgens en Ruben van Roon een mix van platen uit de alternatieve muziek, jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, Jazz Not Jazz. Dit was de eerste plaat die wij draaiden. Het is Lonnie Deer. Het is een Zweedse singer-songwriter. Die heeft net een nieuw album uit. Hell Music heet dat. Ik denk dat het veel luisteraars nog helemaal niks zegt, meneer Lonnie Deer. Maar hij is al een tijdje bezig. Hij was in 2008 op Lowlands met een fantastisch optreden in de Alpha Tent. En het was echt een van die betoverende momenten dat je iedereen dacht van wie komt daar nou op. Maar na drie nummers had hij die 9000 man zo compleet te pakken met hele kleine liedjes. Dat was een hele bijzondere. En sindsdien ben ik hem gaan volgen. Al zijn platen zijn fantastisch. En dit is zijn laatste, Hell Music. Lonnie Deer.
1: Lonnie Deer, mooie opener. We hebben nog meer muziek in de uitzending van vandaag. Onder andere uit Noorwegen, waar we een aantal artiesten van laten horen van het Jazzland label. Bugge Wesseltoft heeft een prachtig nieuw album gemaakt. Niels Petter Molvar, Jagga Jazzes, Bildenark gaan we draaien en onder andere Toki Monsta. Voordat we daarmee verder gaan, beginnen we eigenlijk eerst met Bugge Wesseltoft. Dat is die bekende pianist die het Jazzland label heeft opgericht en uit de ECM komt en daar een elektronische swing aan heeft gegeven en zijn eigen levens gaan leiden. Hij is eigenlijk een beetje de godfather van de new jazz, hoewel ik de term misschien wat vervelend vind omdat hij een andere betekenis heeft gekregen door de jaren heen. Hij heeft een nieuw album gemaakt met Henrik Schwartz. Dat is een Duitse DJ en laten we eerst een track gaan draaien alvorens we daar verder over gaan praten.

0: Wat een te gekke track. First Track heet hij. Henrik Schwartz met Buggewetstof duoplaat. First Track. En het is allemaal live. Live from Berlin heet het.
1: Wie ervan?
2: Ja, ik vind het heel bijzonder. Het is heel leuk om eens te horen hoe er een interactie kan zijn met een DJ die ook interactief meewerkt. Dat kunnen er maar weinigen. Dat is heel bijzonder.
0: En ook dat interactief meewerken, dat is misschien uit te leggen doordat je hoort dat Bugge speelt piano, is de pianist. En dat Henrik Schwartz zijn pianogeluid weer manipuleert en dat weer teruggooit op een soort vervormde elektronische manier. Op de achtergrond hoor je vast de volgende track, maar ik wil er toch wat over vertellen. Want Buggewetstof is echt een hele bijzondere gast. Hij komt uit Noorwegen, zoon van een jazzgitarist, oprichter van Jazzland. En voordat hij dat deed, was hij muzikant bij ECM. Hij speelde onder andere bij Jan Garbrick, Niels-Petter Mulver en Telje Ripdal. Jon Christensen, voordat hij zijn eigen label oprichtte. En daar heeft hij eigenlijk een fusie gemaakt tussen jazz, house, techno, ambient en improvisatie. En daar is hij eigenlijk heel groot in geworden. Hij maakte een succesvol album in 2002, Moving heette dat. En sindsdien is hij een beetje de godfather van de new jazz. En eigenlijk de initiator van veel van dit soort space met elektronica.
2: Met Niels-Petter Mulver zijn ze een beetje tegelijkertijdig met die stijl begonnen, zeg maar.
0: Ja, ze komen allebei dus uit die ECM-hoek. Niels-Petter Mulver gaan we later draaien. Laten we nog één track luisteren van dit album. Dat heet Wesseltoft Schwartz Duo. See you tomorrow.

0: Dit was Bugge Wesseltoft samen met Hendrik Swarts duo. We gaan nu door met een hele speciale artiest uit L.A. Vorige, of twee weken geleden was dat geloof ik, dat Hamertje Tik via de telefoon...
1: Wat is los?
0: Ja, ons vertelde wat allemaal los is in de underground. En die kwam met de Toki Monsta. En klopt. Die vertelde al dat dat een hele bijzondere dame is uit L.A. En ik heb dat even op YouTube opgezocht. En er zijn inderdaad heel veel live filmpjes te zien. En het is een Japanse dame die in L.A. woont. En die maakt te gekke Flying Lotus-achtige tracks. De eerste track die ik wil laten horen is Last Night Blurry Memories, Toki Monsta.

0: Jazz Not Jazz Radio.
1: Dit was Toki Monsta. Dit is uitgebracht op een heel bijzonder album. Dat heet LA Series. Dit is nummer 8. Dit is een soort compilatiealbum van steeds twee nieuwe hippe artiesten uit LA, Los Angeles. Haar echte naam is Jennifer Lee. Dat is toch ook leuk om te weten, want ze hebben allemaal van die bizarre namen, Toki Monsta. Ik wil nu door met de volgende track en die heet Stigmatizing.

Toki Monsta hoorde je. En dat maken we gelijk een bruggetje naar een andere LA-gast die we al eerder hebben gedraaid in deze uitzending. En die ik persoonlijk zelf heel hoog heb zitten. Dat is een bassist. Thundercat heet hij. En daar gaan we volgens mij veel meer van horen. Want hij heeft zo'n onwijs mooie plaat gemaakt. Die heet The Golden Age of Apocalypse. Thundercat, de track die we gaan draaien, die heet Boat Cruise.

Dit was Thundercat uit L.A. We gaan nu door met New York. New York, daar is ook een hele nieuwe stroming bezig. Die zitten meer een beetje in de nu disco. Dus van de hip-hop uit L.A., zeg maar, gaan we door naar de disco van New York. Het is wel underground disco. Deze plaat staat ook hoog in de charts van de Jazzism Jazz Not Jazz chart. Het heet Cubic Zirconia. En ik wil twee tracks van die plaat draaien. Follow Your Heart heet het album trouwens. De eerste is Frets en de tweede is Summertime.

0: Dit was Cubic Zirconia uit New York van het album Follow Your Heart.
1: We gaan daarmee terug even naar het begin van de uitzending waar we in Noorwegen zaten. Met die prachtige plaat van Bugge. Jazzland, maar er is nog een andere stroming naast Jazzland en het ECM gebeuren. Waar elektronica een rol speelt met jazz en geïmproviseerde muziek. En dat is een Noorse band Jagga Jazzes. En ik geloof dat ik het eerste keer zag in Paradiso. En daar zag ik 12, ik denk de beste omschrijving was houthakkers. Gasten met allemaal dikke buiken en lange baarden. En die speelden allemaal lijpe instrumenten. Trompet, contrabas, vibrafoon, gitaar, elektronica, basklarinet. Alles werd door elkaar heen gehusseld. En dat bleek Jagga Jazzes te zijn. Dat is ze noemen zichzelf Jagga Jazzes One Armed Bandit. Een band die al 15 jaar bestaat. Eigenlijk dwars tegen alles in zwemt. En een eigen stijl hebben ontwikkeld. Maar het is wel frappant dat het weer een soort van Noorse sound heeft van jazz, improvisatie en ook alternatieve popmuziek. Laten we gaan luisteren naar Jagga Jazzes, One Armed Bandit. En deze track heet Music Dance Drama.

0: Jagga Jazzist hoorde je. One Armed Bandit heet het album. En Music Dance Drama heet de track. En je hebt een brug naar een soortgelijke formatie, Ruup.
1: Ja, ze komen uit Amerika. Volgens mij ook uit L.A., ik weet het niet zeker. Het heet Build an Ark. En dat is, zoals de naam al zegt een beetje... is dat ook een soort commune-achtige Sun Ra nieuwe stijl eigenlijk.
0: Hippie gemeenschap, ja, is het.
1: Het is een grote community. Ze zijn getekend op het Kindred Spirits label.
0: Ja, bij Kees Heus. Dat was een van zijn eerste signs die hij deed. En daar mag hij trots op zijn.
1: En dit komt van een nieuw album. Dat heet The Stars Are Singing Too. En er staan een aantal medleys op. Die ook weer geremixed zijn. Dus het is allemaal heel weird. En heel veel muzikanten doen eraan mee. Deze heet Medley 3.

0: Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Ruben van Roon en Wieboud Burkens presenteren in samenwerking met het tijdschrift Jazzism een nieuwe mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. Ruben, wat heb je zo al meegenomen voor deze week?
1: Deze week gaan wij draaien de nieuwe release van James Zoo. Ook wederom de nieuwe release van Robert Glasper, Gold Panda en Merlin Mazur.
0: Wordt een spannend uurtje. Wat hoorde als eerste?
1: Het eerste was een track van Ta Reich. Dat is een LA producer wederom met het nummer ABC Date opgedragen aan Guru van Jazz & Tess.
0: Oké dan. Ik wilde graag aftrappen, als jij dat ook oké vindt, met de nieuwe Robert Glasper. Wij hebben er net al over gehad. Onze meningen verschillen misschien een klein beetje, maar misschien moeten we eerst wat gaan draaien. Robert Glasper, laten we eerst gaan luisteren. Het nieuwe album heet Black Radio. Hij doet veel co-ops en deze is met Michelle en Dico Cello.
2: So for these next few minutes, submerge your mind. Peace is filling your mind.
3: Try to visualize in your mind a

0: De nieuwe Robert Glasper. Ik breek even in The Consequences of Jealousy featuring Michelle and De Coachella. Het is een album die eind februari uitgekomen is. En ik denk dat er veel over gepraat gaat worden. En ik vraag me af wat jij ervan vindt, Ruud. Want de meningen zijn misschien verdeeld over de grootheid van deze meester.
1: Nou, ik weet niet of de meningen verschillend zijn. Misschien is mijn mening een beetje verschillend.
0: Nou, er gaan veel dingen... Is dit een nieuwe jazz? Gaan we hierheen? Is het een beetje... Is dit nog wel jazz? Dit is natuurlijk wel typisch jazz, not jazz.
1: Nee, dat klopt. Ja, is dit de nieuwe jazz? Dat vind ik een beetje te veel van het goede. Maar ik vind het al te gekke muziek. Maar ik vind het nou niet echt heel erg vooruitstrevend, zeg maar, zelf.
0: Nee, dat is het. Zeker is dat het niet. Hij heeft een album gemaakt met de co-ops met onder andere Erykah Badu, Bilal, Mos Def, Music Soulchild, deze Michelle en De Coachella, Shafiq Hussein en Ledisi. Dus heel veel sterren uit dat zwarte, uit die black music scene. Maar ja, inderdaad, veel spectaculairs gebeurt er eigenlijk niet in als je dat vergelijkt met LA producers.
1: Het is vooral dat de producties zijn altijd nog wel verfrissend of zo, maar het valt altijd meestal, vind ik, live behoorlijk tegen. Omdat dan is het gewoon een beentje.
0: Beetje
1: dan,
0: jammerig.
1: En dan hoor je niet meer, je hoort nu in de drums heel veel effecten en sfeervolle sounds en de keyboards. En productioneel gebeurt er heel veel, maar dat valt live eigenlijk allemaal weg.
0: Ja. Nou ja, dat is niet iedereen met je eens waarschijnlijk. Ik weet dat hij een optreden heeft gedaan bij in Amsterdam bij het MC Theater. Met George Duke. En ik weet dat daar ging het dak eraf en was iedereen helemaal lyrisch.
1: Ja, nee,
0: maar het was wel heel jammerig.
1: Het is gewoon, hij heeft ook gespeeld, dat heb ik dan toevallig gezien bij Dave Letterman. Voor één track van deze nieuwe plaat om te promoten. En dat is op zich wel een te gek concertje wat hij daar doet. Alleen, de drums klinkt gewoon als een drum. En hij speelt een vleugel. En...
0: Nou, dat is misschien wel wat jazz eraan.
1: Dat is heel erg jazz.
0: Maar dan wel dan met een hip-hop feel.
1: Moet je het niet vooruitstrevend vernieuwend proberen.
0: Misschien komen we er gewoon niet uit. Nee, dat is het niet. Laten we nog een track draaien. Het is de slotalbum Smells Like Teen Spirit. En ik weet zeker dat veel mensen nu met kromme tenen gaan luisteren. En anderen misschien vinden het helemaal geweldig. Ik ga hem daarom misschien wel draaien. Smells Like Teen Spirit.

0: Je hoorde Tori Amos op haar nieuwe live album Screaming in Silence. Ook de titel van die track was Smells Like Teen Spirit, net als de voorgaande titel van Robert Glasper van zijn nieuwe album Black Radio.
1: Ja, nou, zullen we het hoofdstuk Robert Glasper afsluiten? En dan gaan we door met een nieuwe ECM-release. Hij is niet heel nieuw, hij is ergens vorig jaar uitgekomen. Hij is in december 2010 opgenomen. Het is een ECM-album van Marilyn Mazur. Dat is een percussioniste, een Deense percussioniste. Zij heeft een tijd gespeeld bij Miles Davis, daar ken ik haar eigenlijk van.
0: Met die Indianentooi, toch?
1: Nee, dat is een songfestival. Nee, zij had wel een soort hele vreemde act op een gegeven moment, dat ze inderdaad een soort indianendans ging doen. Daar in een soort feature, percussie feature. Dus dat was wel. Maar ze was heel sfeervol. Miles had haar leren kennen bij die Paul Mickelborg Aura project, zeg maar. Oh, ja. Daar speelde zij percussie mee. Dat was helemaal met een Deense, Noorse band, zeg maar. Dus, en toen zij daar had meegespeeld, heeft hij er meteen op tour mee gevraagd. En sindsdien heeft zij daar 3 jaar bij gezeten, dus dat is best lang. Zij heeft een solo-cd gemaakt met John Taylor, een bekende Engelse pianist. Te gekke pianist. Anders Jorman, bekende contrabasspeler. En een voor mij vrij onbekende Zweedse zangeres, Josephine Kronholm. En ik wil graag de track draaien. Die heet Your Eyes.

0: Ja, u hoorde van het album Celestial Circle van Merlin Mazur, uitgebracht op ECM, de tracks Your Eyes en Antelope Arabesque.
1: Prachtig. Mooie brug naar de volgende artiest is misschien een Duitse knip- en plak DJ annex producer annex multi-instrumentalist. Anders Roem, dat is een artiest die eigenlijk Johannes Anders heet. Hij komt uit Weilheim en hij maakt hele dromerige collages. Het wordt beschreven tussen Steve Reich en Stevie Wonder, van Radiohead tot Weather Report. Dus eigenlijk weet je dan helemaal niks. Hij heeft een plaat gemaakt vorig jaar, die is heel mooi. Die heet Zen Tauri en daar gaan we ook de gelijknamige titel van draaien.

0: Wat een mooie muziek. Ender's Room. Het is een album dat heet Zentauri. En dat moet je maar even in zijn geheel op Spotify beluisteren. Want het is een hele mooie en bijzondere plaat. Zentauri, Ender's Room. Dat was die Duitse knip en plakker Johannes Enders. Die zelf al zijn muziek in elkaar zet. Multi-instrumentalist. En een soort mix maakt tussen jazz, ECM en minimal.
1: Ja, we gaan verder graag met ook een hele bijzondere muzikant uit Tilburg, Nederland. Het is iemand die ik al een hele tijd hier in dit radioprogramma wil draaien. En die heet Bram Stadhouders. Een gitarist. Hij heeft een hele bijzondere plaat gemaakt met Sitzel Andresen en een hele hippe New Yorkse free jazz drummer Jim Black. Het album heet Belltime en de track die we gaan draaien heet Remember.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, een nieuwe editie op de Concertzender. In samenwerking met jazztijdschrift Jazzism presenteren Ruben van Roon en Wieboud Beurkens een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom Jazz Not Jazz.
1: Ja, we beginnen met een artiest uit L.A. Het gaat vandaag vooral over de nieuwe hippe producers uit L.A. en omstreken. En ook nog uit andere regio's. We beginnen met Mike Kao. Dat is echt de upcoming kid in L.A. Die brengt heel veel nieuwe releases uit op het moment. We pakken er een aantal uit. We gaan ze achter elkaar draaien. We beginnen met Herstrionics van zijn album uitgebracht op het Project Moon Circle label. En dan Loving Night uitgebracht bij de Ella's LA Series 8. En we eindigen bij Bewonderment, Mike Gao.

0: Ja, Mike Gao from LA.
1: Geweldig.
0: Nieuwe, nieuwe dude.
1: Helemaal super.
0: Jazeker, hij is een Chinees, van Chinese komaf. Hij heeft nogal een heftig leven achter de rug. Het is een hele jonge gozer, maar hij heeft allemaal erge dingen in China meegemaakt. En is gevlucht naar Japan en daarna in Amerika terechtgekomen.
1: Zelfs gevangen gezeten, lees ik. Naar aanleiding van die demonstraties, hè, op het Vredesplein.
0: Zekers. Dus, maar hij heeft zijn weg gevonden via beatboxing, scratching. Is hij in deze producersstijl terechtgekomen. En is nu op YouTube is het ook een grote hit. Hij bedenkt ook allemaal apps voor iPhones en voor de iPad. Heeft hij ook een hele hippe app bedacht om te DJ'en, zeg maar, op je iPad. Dus het is echt een computer wizard ook.
1: Te gek. Een brug misschien naar een andere in Londen wonende van oorsprong Aziat is Eric Lau. Ik kende deze gast nog niet, maar het doet me denken aan een soort Aziatische Jay Dilla. Producer ook, die in Londen zijn oorsprong heeft, maar heel erg beïnvloed is door die Amerikaanse sound. Hij zegt dat hij zich heeft laten beïnvloeden door Dudley Perkins en onder andere Georgia and Muldrow, artiesten die we ook graag draaien hier van het Stone Throw label. Hij is opgepikt door de pretentieuze Giles Peterson, de beroemde BBC-DJ. En die heeft hem naar voren geschoven en werd verder ook nog opgepikt door Amerikaanse bands als Heavy en Fonte, die we weer kennen van het Kindred Spirits label in Amsterdam. En zo is alles een beetje rond op dit genre. Eric Lau gaan we twee tracks van draaien. Understanding en die andere track die heet Let's Go.

0: Ja, Eric Lau, de nieuwe hip-hop producer Jay Dilla Style.
1: Super.
0: Helemaal te gek. Verder gaan we door met ook zo'n hippe dude die uit Londen komt.
1: Wederom.
0: Gold Panda noemt hij zichzelf. Zijn echte naam, vind ik ook altijd leuk om daarachter te komen, is Durin Schreckler. Dan begrijp ik wel dat je jezelf Gold Panda noemt. Die komt uit op het label van Ghostly International, waar heel veel, als je echte nieuwe hippe dingen wil checken, dan kan ik je aanraden om op internet naar de site te gaan van Ghostly International. Want die tekenen de laatste tijd al die hippe producers. Hij is al een tijdje bezig. Hij is 32 jaar. Staat heel leuk bij zijn Wikipedia dat hij heel veel hele vervelende baantjes heeft gehad voordat hij zeg maar zich kon focussen op het produceren en dat hij eindelijk uitgebracht werd. Hij noemt het zelf instrumentale hip-hop. Nou, dat hoor je eigenlijk al de hele tijd voorbij komen. We gaan van zijn laatste release, zijn eerste echte full album, Companion, gaan wij twee tracks draaien. De ene heet Quitters Raga en de volgende, de laatste, heet Fifth Avenue. Gold Panda.

0: Gold Panda met de track Fifth Avenue van zijn laatste album Companion. We gaan door met een labelgenoot van hem op het Ghostly International.
1: Prachtig was dit. Die labelgenoot die heet Shigeto. En dat is een hele interessante figuur. Het lijkt een beetje alsof dit een Aziatisch instrumental hip-hop uurtje begint te worden. Maar ook deze jongen, die heet eigenlijk Zack Zaginawa. Die komt van oorsprong uit Japan. En die heeft de artiestennaam Shigeto aangenomen. Hij maakt beat-driven electronic music, zoals er in zijn bio staat. Hij is eigenlijk drummer. Dat begon hij al op high school. En daar speelde hij in Amerika, Detroit, Ann Arbor music scene. Waar we straks een gelijknamige titel van gaan draaien. Studeerde vervolgens jazz op de New School in New York. En daarna ging hij naar Londen toe. Dus dit allemaal ter illustratie dat hij echte jazz roots heeft. Maar is helemaal gedoken in die elektronische muziek scene. We gaan 3 tracks draaien. 2 van zijn album dat uitgekomen is bij Ghostly International. En 1 remix van Mike Slot. De tracks die je achter elkaar hoort, die heten Lineage en Arbor Part 3, 4. En de laatste remix van Mike Slot, die heet Relentless Drag.

0: Seagate, hoorde je. Drie tracks achter elkaar. Lineage, Ann Arbor Part 3-4. En als laatste was een remix gemaakt door Mike Slot. Relentless Drag.
1: Ja, we gaan door met een Amerikaanse trio. Die heette The Step Kids. Het is een gezelschap van ervaren muzikanten die een bandje zijn begonnen. Ze heette Jeff Gittleman. De gitarist, drummer Tim Walsh en de bassist, keyboardist is Dan Annenberg. Ze maken hele bijzondere muziek. Als je hun Wikipedia leest, dan denk je dat het een beetje funky-achtige muziek is. Maar het is van alles. Het is alternative. Het is ambient. Het is heel mooie poëtische liedjes. Afgewisseld met inderdaad oude Sly, Stone Funk. Dus het is een heel bijzonder album. Hij is ook bij de Jazzism. Staat hij hoog in de Jazz Not Jazz top 10.
0: Ja, en terecht denk ik. Het is een heel speciaal trio wat ze doen. Want ze spelen allemaal live muziek, maar het klinkt ook heel geproduceerd. En het deed mij heel erg denken, vooral die eerste track La La La, die we gaan draaien, aan de jaren 60 groep Rotary Connection, de band rondom Charles Stepney, waar de toen nog onbekende Minnie Riperton in zat.
1: Precies.
0: Beetje dat psychedelische.
1: Ja.
0: Laten we drie tracks gaan draaien. La La La hebben we, Wonder Fox en als laatste Santos en Ken.

tot slot gaan wij door met de laatste Engelse hippe producer. Die noemt zichzelf Memo Tone. Maar zijn echte naam is William Yates. Het is een heel bijzonder manneke uit Engeland die echt alle instrumenten kan spelen. Gitaar, trompet, klarinet, keyboard, piano, drums, organ. En dat doet hij allemaal ook nog met elektronica en laptops. En daar komt hele bijzondere muziek uit. Hij heeft een EP gemaakt die heet Lost Hours. En daar gaan we 2 tracks van draaien. 4 Minute Hallway en Small Good Things.

0: www.concertzender.nl.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazz-tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. In deze aflevering van Jazz Not Jazz Radio kunt u luisteren naar een non-stop mix van zeer interessante elektronische en ambient-achtige releases van het afgelopen jaar. Met onder andere Daedalus Coleman van de nieuwe LA Series 9, Nina Kienert, Matthew David, The Clonius, Sid Rim, JSLB, Dorian Concept, Boards of Canada, Boom Dip, Mogwai, Flaco, Julian Dine, The Sun Glitters en we sluiten af met Blue Daisy. Kortom, Jazz Not Jazz Radio non-stop.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wieboud Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Gene Ammons met Please Send Me Someone to Love and You'll Never Walk Alone. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Groove and Grease en ook van deel 2 van de drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Dit programma werd samengesteld door François van der Linden.

0: beluisterd naar de Concertzender. Dit is het programma over soul jazz, groove en grease. Vandaag de tweede en het laatste deel van The Soul van Cannonball. Dit is een serie over alt-saxofonist Cannonball Adderley en het Cannonball Adderley Quintet. We beginnen met I'm on my way uit 1967. Grappig genoeg geschreven door het 11-jarige neefje van Cannonball, Nat Adderley Jr. I'm on my way staat op het album Why I Am Treated So Bad. Capitol Records hoopte met de cover van de Staple Singers een opvolger van de megahit Mercy Mercy Mercy te scoren. Nou, dat gebeurde niet. U hoort op I'm on my way Cannonball op altsaxofoon, Nat Adderley op cornet, Joe Zawinul op piano, Victor Gaskin op bas en Roy McCurdy op drums. Money in the Pocket was wel een schot in de roos. Het is net als I'm on my way live opgenomen voor een select publiek in de studio van Capitol. Inmiddels een beproefd procedé voor het quintet. De aanstekelijke Boogaloo Money in the Pocket was geschreven door Joe Zawinul. In 1968 maakte Cannonball het Afrikaans getinte album Accent on Africa. Hij speelde op de varitone sax, oftewel varitone sax. En de varitone was een elektrisch apparaatje dat de sax versterkte en vervormde. Het werd ook gebruikt door Eddie Harris, Lou Donaldson en Sonny Stitt. Goomba was een succesvolle single. Hier Cannonball Adderley en Nat Adderley met een big band. Criticus Ira Gittler noemde dit werk van Cannonball geringschattend showbiz. Vanaf het moment dat Cannonball succes had, begin jaren 60, kreeg hij ook meteen kritiek te verduren. Dus nette van Gittler, maar ook van Charles Mingus. Mingus typeerde Cannonball als rock and roll musician number one. Nat Adderley gaf stevig weerwoord in Downbeat Magazine. Volgens Nat was de gospel en blues invloed in het werk van het quintet een oprechte reflectie van de indrukken die zij tijdens hun jeugd in Florida hadden opgedaan. En hij zei ook dat hypocriete insiders, en ik citeer nu, een artiest zullen afwijzen zodra die algemene populariteit verkrijgt en dus niet langer kan dienen als symbool voor hun exclusiviteit. Einde quote. Meneer Adderley liet zich niet van de wijs brengen. We gaan verder met Sweet Emma van Nat Adderley. Het is een eerbetoon aan Emma Barrett, een pianiste uit New Orleans die was getroffen door een hartaanval. Sweet Emma staat op het album In Person uit 1968. En het is weer een live sessie in de studio.
1: Which gives us a different attitude right there. We're already trying to keep the money home and the family. Incidentally, little Nat Adderley is a fine musician, and he's 11 years old. So you won't believe it when you hear. He wrote this composition and the arrangement for our band.

0: Sweet Emma.
1: U hoorde het Cannibal Adderley Quintet met I'm On My Way, Money in the Pocket, Goomba en Sweet Emma. We gaan verder met opname gewijd aan Country Preacher, een essentiële plaat in het oeuvre van het Cannibal Adderley Quintet. Vanaf midden jaren 60 was Cannibal betrokken bij de beweging voor de burgerrechten van de zwarte bevolking. Hij was medeoprichter van de Black Academy of Arts and Letters. Cannibal en zijn quintet gaven bovendien workshops over zwarte muziek op scholen en universiteiten. Hij was bevriend met de priester en activist Jesse Jackson. Cannibal trad af en toe op bij bijeenkomsten van de Operation Breadbasket, de sociaal-economische tak van de Southern Christian Leadership Conference. Tot zijn plotseling brede dood was Martin Luther King voorzitter van die organisatie. Jesse Jackson was leider van Operation Breadbasket, dat zich inzette voor gelijke beloningen en werkomstandigheden voor de zwarte burger. Op 17 en 18 oktober 1969 trad het Cannibal Adderley Quintet op tijdens de bijeenkomst van Operation Breadbasket. Dat gebeurde in een kerk van de South Side van Chicago. Het bijzonder geïnspireerde, van blues doordrenkte jazz-funk optreden is vastgelegd op de LP Country Preacher, Live at Operation Breadbasket. Eerst hoort u Walk Tall van Joe Zawinul met een pittige introductie van Jesse Jackson. Daarna Country Preacher, Zawinul's ode aan Jesse Jackson. Zawinul maakte op gevatte wijze gebruik van technieken uit de zwarte muziek. De dynamiek van zacht, hard, spanning, ontlading komt overeen met de wisselwerking tussen priester en congregatie. Tijdens een workshop werd Zawinul eens gevraagd of een blanke muzikant wel zwarte muziek kon spelen. Hij antwoordde droogjes: Are you kidding me? Vervolgens Hammond van Nat Adderley. Het ritme van Hammond was geïnspireerd door een buurvrouw van de Adderleys in Florida. Zij neuriede mee op haar veranda met het krakende geluid van haar schommelstoel. En tenslotte Oh Babe van Nat en Cannibal Adderley. Dit is een blues inclusief vuigezang van Nat Adderley. Het quintet bestond in die periode naast Cannibal en Nat Adderley uit Joe Zawinul en drummer Roy McCurdy, maar ook uit bassist Walter Booker, en dat was de vervanger van Victor Gaskin.
2: We're getting ready to have a live session. Now, what we was trying to say just before we got started a while ago, and we're getting ready to do a little walking, that when you have real change, and everybody's name began to change, teacher began to teach a new lesson, preacher began to preach a new sermon, and the musician also tries to capture the new thing so that we might have melody and have rhythm as we do our thing. And we say every Saturday that the most important thing of all is that no matter how dreary the situation is and how difficult it may be, that the storm really doesn't matter until the storm begins to get you down. So I advise to you, the message that the Cannonball and the Quintet brings to us is that it's rough and tough in this ghetto, a lot of funny stuff going down, but you got to walk tall, walk tall, walk tall.

Mm-hmm.

U hoorde het Cannonball Adderley Quintet met Walk Tall, Country Preacher and Humming en Oh Babe. We sluiten deze uitzending af met Snaking the Grass. Begin jaren 70 bewoog Cannonball zich in de richting van fusion. In 1973 maakte die een meer conventionele jazz-funk plaat Inside Straight. Van dat album hoort u hier Snaking the Grass, geschreven door pianist-organist Hal Galper. Joe Zawinul was inmiddels lid van het succesvolle fusion-collectief Weather Report.

Dat was het Cannibal Alley Quintet met Snaking the Grass. U heeft geluisterd naar de laatste aflevering van The Soul van Cannibal Alley. Een tweedelige serie over...

Dat was het Cannibal Alley Quintet met Snaking the Grass. U heeft geluisterd naar de laatste aflevering van The Soul van Cannibal Alley, een tweedelige serie over het Cannibal Alley Quintet. Dit was het programma over Soul.

Dat was George Benson met het spectaculaire The Cooker van het album Cookbook uit 1965. Benson, de latere smooth jazz ster, begon zijn loopbaan in de soul jazz. U hoorde op The Cooker ook Ronnie Cooper op baritonsaxofoon, Albert Winston bas, Jimmy Lovelace drums en Lonnie Smith op Hammondorgel. Gaan we verder met laatstgenoemde Lonnie Smith. Smith, inmiddels een van de levende legendes van de organ jazz, kwam in de jaren 60 op als funky organist. We draaien Slouching van het album Think uit 1968. Lee Morgan, trompet, Melvin Sparks, gitaar, Marion Booker, drums en David Fathead Newman, tenorsaxofoon. Daarna David Fathead Newman met But It's All Right. Het staat op het album Double Barreled Soul uit 1966.

co-leider op het album is organist Brother Jack McDuff. Met McDuff sluiten we dit blok af. Je hoort Around the Corner van de plaat Walk On By uit 1966. Met Pat Martino gitaar, John Dukes drums en Red Holloway tenorsaxofoon.

Dat was Lonnie Smith met Slouchin, David Fathead Newman en Brother McDuff met But It's Alright en Brother Jack McDuff met Around the Corner. Op Around the Corner hoorde u Red Holloway, tenorsaxofoon. Holloway had roots in rhythm and blues, maar speelde ook met Sonny Rollins, Lester Young en Billie Holiday. Hij was van 1963 tot 1965 saxofonist in de groep van Jack McDuff. Van die groep maakten ook de eerder genoemde George Benson en Joe Dukes deel uit. Je hoort van Red Holloway, Monkey Show Can Talk uit 1963. Paul Serrano op trompet, Eric Gale gitaar, Leonard Gaskin bas, Herbie Lovell drums en Big John Patton Hammond orgel. Big John Patton's platen op het befaamde Blue Note label behoren tot de beste dat de organ jazz in de jaren 60 heeft voortgebracht. Patton's spel is swingend en consistent. De groepen zijn uitstekend op elkaar ingespeeld. Het repertoire is bluesy en origineel. De productie is weergaloos. Typisch Blue Note dus. Op de tenorsaxofoon hoort u Fred Jackson en Harold Vick. Op drums Ben Dixon, gitaar Grant Green. We sluiten dit blok af met Grant Green. Green was net als Patton een lieveling van de Blue Note labelbazen Alfred Lion en Francis Wolff. Green, de met blues doordringte moderne jazzgitarist, wisselde de platen in het hardbop genre af met soul jazz. Wij draaien I Want to Hold Your Hand, Green's bijna onherkenbare vertolking van de hit van The Beatles. Met Hank Mobley, tenorsaxofoon, Elvin Jones, drums, Larry Young, Hammond-orgel.

U hoorde Red Holloway met Monkey Show Can Talk. Big John Patton met Along Came John en Grant Green in I Want to Hold Your Hand. In het laatste blok gaan we verder met organist Larry Young. Zijn album Unity uit 1965 is een mijlpaal in de organ jazz en de progressieve jazz. Zijn stijl, deels gebaseerd op de Dorische toonladder, leverde hem de bijnaam de John Coltrane van de orgeljazz op. Young begon zijn loopbaan als soul jazz organist op het Prestige label. Wij draaien Testifying van het gelijknamige album uit 1960. Op drums Jimmy Smith, niet te verwarren met organist Jimmy Smith. Op gitaar Thornell Swartz. Ten slotte, laatstgenoemde gitarist Thornell Swartz was gitarist in de groep van de baanbrekende organist Jimmy Smith in 1955 en 1956. Zijn blues- en bebopstijl en driftige manier van begeleiden vulde het opwindende spel van Smith uitstekend aan. Swartz speelde ook met de organisten Johnny Hammond Smith, Jimmy McGriff en Richard Groove Holmes. Een pure specialist dus. Hij maakte maar één soloalbum en dat was Soul Cookin' uit 1962. Van die plaat draaien we Blue and Deuce. Op orgel Larry Young, op tenorsax Billy Leslie en drums Jerome Thomas.

Dat was Larry Young in Testifying en Thornel Schwartz met Blue and Deuce. Dit was het programma over Soul Jazz, Groove and Reese bij de Concertzender, samengesteld door François van der Linden.